0: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: lichten uit.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer. Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulvakanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet... omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien... om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 1, 2, 3...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Het weer, op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velsen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A22 van Beverwijk naar Velzen. Veel vertraging nog, ruim een uur. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In Noord-Holland staan tot dusver alleen nog wat korte dagelijkse files. Wel rijdt het al erg langzaam op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. En dat komt door een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn hier dicht en vanaf Maarsen kost dit je 30 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen een kwartier op onthoud. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij knooppunt Burgerveen net geen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
0: Dit is ZFM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Bij Wormerveer is het oponthoud 40 minuten... Op de A10, de ring zuid richting Haarlem, staat file bij Amsterdam-West. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij de aansluiting met de A10, 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N230 van Utrecht naar Maarsen. Daar is de vertraging bij Maarsenbroek ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liep een protest uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten... En op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt Nieuwemeer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik kijk even naar een Luxeflex die ergens op 10:30 staat. Want dat is ook iets... Nou, dat... Daar haal ik nog maar even mijn schouders mee op bij deze opening van Alternative FM. Welkom mensen op deze donderdag 1 oktober. We begonnen met Dean Presley. Die gaf met zijn wat vernieuwde band een optreden in tijdens Alkmaar Live. Maar er was ook nog stiekem iemand die meespeelde. En die stiekemert die komt oorspronkelijk uit Volendam en woont tegenwoordig in Rotterdam. Dat is P.J. en Bond, want ik kreeg op een gegeven moment een foto onder mijn snuffert. Ik denk, verrek, dat is P.J. en Bond. Die speelde gewoon dus mee bij Dean Presley afgelopen weekend. Ja, en het is hadden ze wel een redelijk goede klik. Daarom dacht ik, nou, ik begin met Dean, dat is sowieso. En P.J. en Bond, die ga je zo dadelijk al horen. Want dat vond ik wel eigenlijk wel gepast. Seven Bridges Road, dat is een eigen opname. Dat heeft ook weer een geschiedenis. Want Dean die had een opdracht om een... Wat was het? Ik ben het even weer kwijt hoor. Wat was. Tiny Desk, dat is het woord wat ik zocht. En ja, hij moest even een videoproductie moest hij draaien. Ja, toen dachten wij van, dat doen wij dan wel. Dus dat was dan dat hij hier geweest was. En daar dateert deze opname van. En dat is van december van 2025. Met een complete band. 5 nummers gespeeld. Goed, welkom. Wat gaan wij doen in dit uur? In ieder geval gaan wij een gesprek laten horen met Sjoe. En Sjoe gaat ook komen. Want Sjoe komt op 5 november spelen bij ons. Naar aanleiding van haar album Who I Am. En dat album dat komt morgen uit. En daar laat ik al vanavond al een stuk horen. Maar... ja, helemaal onbekend is dat nummer ook niet. Want ze heeft dat nummer al een aantal malen gespeeld, live. En dat heeft ze niet bij ons gedaan, maar wel bij anderen. Maar dat neemt niet weg dat ik dat nummer wel vanavond laat horen. Dat nummer heet Living Dangerously. Maar wel de eigen opname van het titelnummer. Want dat heeft ze vorig jaar gespeeld in september van 2025. Toen ze hier met Mazes was. Nou. En dan heb ik ook nog iets van Mazes, denk ik, nog wel ergens staan. Dat ik ook nog wel even wil laten horen. Wellicht dat hij ook nog voorbij gaat komen in een van dit gedeelte van het programma. En dat is een beetje het eerste uur. En de tweede uur, daar is dan onze live gast van vanavond. Dat is Rodon Series. Die komt ook weer na 2 jaar bij ons. Na bijna 2 jaar weer akoestisch spelen. Helemaal in een eentje. Maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Een paar weken terug was dit en wel om de uitzending van 10 december Ines Marie met You Know The Way. En het is van een debuut EP die een aantocht is.

En tot zover het titelnummer van... Coyote King of the Island van P.R. Bond. Er staat ook nog een nummer Rotten Fish op dat album wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. Of beter gezegd, volgens mij heeft hij dit jaar dat uitgebracht in april. En dat leverde toch nog wat hilariteit op toen hij in de Piers in Volendam was om daar dat album te presenteren met de volle bandbezetting. Want ja, toen speelde hij dat nummer. Ja, dan moet je nou net in Volendam daarmee aankomen over Rotten Fish te beginnen. Ja, dat vereiste dan de nodige uitleg. En dat was puur metaforisch. Maar hij maakte er wel een heel mooi verhaal van. Deze P.A.M. Bond dook dus op achter de toetsen. En ook heeft hij gitaarpartijen gespeeld tijdens een optreden van Dean Presley en zijn band. Want ineens was P.A.M. Bond gast lid van die band. Ja, dat is natuurlijk wel een hele duur bandlid als je die erbij hebt om het een en ander te laten horen. Maar de klik was er overduidelijk, heb ik van beide kanten gehoord. Dus dat was natuurlijk altijd het hele leuke van dit verhaal. En zowel P.R. Bond is hier meerdere malen geweest als Dean Presley. Dus dat maakt dan toch nog wel het hele verhaal wel leuk. We hebben nog een aantal weken geleden, 2 of 3 weken terug, heb ik Miss Torling gebeld over deze single, Wildflowers.

En dat was Mazes zelf, die ook hier geweest is. En dat was volgens mij zelfs dit jaar nog dat hij hier was. En dat hij ook nog wat speelde. My Hometown is Bleeding. Hij mag volgens mij, zoals ik het begrepen heb, gewoon blijven in Nederland. Want dat is ook een vaststaand feit. En ja, hij was destijds, trouwens daarvoor hoorde je Miss Storing met Wildflowers. De winnares van de Amsterdam Popprijs 2024. En vorig jaar nog geselecteerd voor de popronde in 2025. Weer terug naar Mazes, want die zat ook overigens in diezelfde popronde van 2025. Die was ook mee met Shu. En Shu die komt niet vrijdag, zoals ik abusieflijk heb gezegd. Want ik werd meteen gecorrigeerd. Nee, het wordt zaterdag 3 oktober in plaats van vrijdag 2 oktober. En dat valt dus samen met het optreden in het Wilde Westen. En dat is in Utrecht, want daar wordt de albumrelease show gedaan van Who I Am. Ik heb van de week maandag heb ik dat opgenomen, dat telefoongesprek. Tussen alle stroomonderbrekingen en internetstoringen door. Maar goed, het is me wel gelukt. Heb ik een gesprek weten op te nemen met Shu. En dat ging dus over dat album, Who I Am. En laten we dan ook met de eigen opname beginnen van Who I Am. En dan hoor je het gesprek en daarachter hoor je Living Dangerously. En die staat ook op dat album Who I Am.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een eigen uitvoering. Tenminste een eigen opname van Who I Am. Dat is namelijk het album van Shu. En we hebben Shu ook aan de telefoon. Hallo Shu.
1: Hallo Jaap.
0: Ja, als we dit opnemen, dan is het ruim voordat wij iets hebben over jouw albumrelease. Want Who I Am is ook de titel van het album.
1: Ja.
0: Ja, hè? En ja, want op het moment dat wij dit uitzenden, zit je ook vlak voor de albumrelease, jou die je gaat schrijven in het Wilde Westen in Utrecht.
1: Yes.
0: Ja. Maar, ja, maar eerst even over je album, want dit is je tweede album inmiddels al.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb er best lang over gedaan, hè, na het eerste album.
0: Ja.
1: Die kwam uit in eind 2022.
0: Ja.
1: En ik heb nog wel een paar singeltjes tussendoor online gezet. Maar ja, weet je, online, ik hou erg van vinyl. Dus ik vind het ook wel... Ja, dus ik heb in ieder geval al die singeltjes opnieuw opgenomen.
0: Mm.
1: En ja, die staan nu op het album.
0: Ja, oké. Okay. Dus dit is dus de singles die je had uitgegeven, daar staan er een flink deel staat op dat album wat je nu uitbrengt.
1: Ja, ik heb 3 singles uitgebracht en die staan alle 3 in een zeg maar nieuwe uitvoering. Ja.
0: Ja. Waarin verschilt dit album ten opzichte van het andere album wat je 4 jaar geleden hebt uitgebracht?
1: Ik denk dat, nou, het is ten eerste qua opname.
0: Mm.
1: Het eerste album, dat was heel erg laagje voor laagje voor laagje opgebouwd.
0: Ja.
1: Dus dan kwam er een overdub van die. Daardoor duurt het ook vrij lang. Het heeft 2,5 jaar geduurd. En dit album hebben we met de meeste bandleden in 2 dagen 9 nummers opgenomen.
0: Ja.
1: Live. In de studio. En daarna nog een paar overdubs. En dan heb ik nog 1 nummer alleen opgenomen. En nog eentje samen met producer Evert. En daar zijn wel overdubs overheen gekomen. Maar

0: dat is dan eigenlijk het werk bijna niet meer. En de backings, die zijn nog wel later gedaan.
1: Ja.
0: Het was organisatorisch gewoon, ja, zo. Zo kwam dat.
1: Ja, oké. Okay. En dat is iets over het technische verhaal. Maar dan ook over het over jouw eigen verhaal. Want zitten daar dan verschillen in?
0: Ja. Ja. Dit is nog wel een graadje. Het duikt er nog wat dieper in. Ik wist niet dat het kon. Ik vond het eerste album heel persoonlijk. Mm-hmm. Maar dit album vind ik nog veel persoonlijker.
1: Ja.
0: Ik laat hier een hele hoop dingen zien die ik in de loop van mijn leven heb meegemaakt.
1: Ja.
0: En een mens heeft goede kanten, maar ook twijfelachtige kanten, slechte kanten. En ja, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om toch allebei de kanten te laten zien. Ja.
1: Dus je geeft je eigenlijk als het ware toch voor een deel... Nou ja, ik vind het altijd zo plastisch te zeggen. Ja. Je geeft meer van jezelf eigenlijk prijs. Dat is een beetje de nette omschrijving. Maar hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt me toch best. Als je zoiets iets dieps naar boven weet te halen... Ja, dan zal dat toch ook wel iets van hebben van... Oh jee, misschien een bepaalde angst om dat toch te brengen of wat dan ook.
0: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, het moest eruit. Het zit zo diep in mij,
1: ja.
0: Dat daarvan denk ik van, ja, take it or leave it, dit is niet. En ik hou van elk nummer apart.
1: Ja.
0: Ze hebben allemaal wat. En ik denk dat juist in deze setting, met deze muzikant, en daarom vind ik het belangrijk om te noemen dat we dit met z'n allen hebben opgenomen. En dan in zo'n korte tijd, want dan zit je ook echt in die vibe. Ja, dat is zo... Dat past heel erg. Ik vertrouw ze volkomen. Het is een hele veilige omgeving.
1: Ja.
0: Alleen dan kan je zulke nummers spelen.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Maar dan is ook weer van... Kijk, als het zo diep zit en je brengt het uiteindelijk in een vorm van een liedje over... naar de mensen toe die dat willen horen... Dan lijkt mij dat ook voor jouzelf, als je dat nummer één keer gebracht hebt... of meerdere nummers die echt met jou waarschijnlijk in de weg hebben gezeten... werkt muziek dan ook helend?
0: Ja. Ja, dat is...
1: Ja, het is spiritueel eigenlijk, hè, wat ik hier zeg, hè?
0: Ja, nee, het is super helend.
1: Ja.
0: En ik krijg er geen genoeg van. Dus het is niet zo dat, oké, nou heb ik het gespeeld en nou is het klaar voor mij.
1: Ja.
0: Nee, niet. Het brengt ook inzichten. En wat ik altijd bijzonder vind aan nummers waarvan ik denk, oei, kan ik het daar over hebben? Dan krijg ik als reactie terug, zoals ik het nu in kleine kring heb laten horen. Oh, dit is zo herkenbaar.
1: Ja.
0: En dan denk ik, oh, oké, ja. Dus ik ben natuurlijk niet de enige met bepaalde dromen en gedachten.
1: Ja, en het feit dat je dus nu als een echte laadbloeier dit allemaal brengt... dat maakt voor jou dan eigenlijk ook niks uit. Want je helpt er uiteindelijk, wat je zegt, met andere mensen mee.
0: Ja, dat vind ik heel erg fijn. Net zoals dat On Therapy. Ja, dat is wel een ding natuurlijk.
1: Ja.
0: Die had helemaal niet opgekomen, eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar er is een muzikant, die heet Manfred Boer, Manny Boer.
1: Ja.
0: En... die liet ik het horen en die zei, wat, die moet je wel gewoon spelen, dat is zo mooi. En toen heb ik het even laten horen in de studio. Toen ben ik om de hoek koffie gaan zetten, want ik dacht, ik wil er helemaal niet bij zijn wat hij daarvan vindt. Ja, dat was zo eng. Dat
1: ja.
0: En ja, hij was heel positief daarover. Dus dat hebben we opgenomen, ook als eerste op die plaat.
1: Ja.
0: Toen was de toon wel gezet.
1: Ja.
0: De toon gezet van, zo gaat die plaat worden. We gaan hem heel proberen sumier te houden. Dat is best lastig met een hemmend orgel van Evert.
1: Ja, ja.
0: Maar ik hou ook heel erg van hem.
1: Ja.
0: Maar geen knallende gitaarsolo's of zo. Ja. Het is heel erg mellow.
1: Ingetogen ook.
0: Ingetogen, maar ook wel liefdevol. Dat was wel mijn bedoeling.
1: Ja, want zegt dat ook iets over jou? Ben jij compassievol ingesteld als mens? En misschien ook als als mens empathisch, dus invoelend?
0: Om dat nou over jezelf te zeggen. Ja, ja. Mensen zeggen dat wel.
1: Ja?
0: Het kan je heel erg in de weg zitten als je te empathisch bent.
1: Mm-hmm.
0: Dat je jezelf zorgen gaat maken over je ongelofelijke, mag ik misschien niet zeggen, maar ZAK van een therapeut.
1: Ja, ja.
0: Maar ik ben, zeg maar, door mijn jeugd zijn de dingen zo gelopen dat je heel erg allemaal antennes uitzet en heel erg let op je omgeving en dat iedereen het maar naar de zin heeft en dat iedereen oké is en veilig.
1: Ja.
0: En dat is wat je later gaat opbreken natuurlijk.
1: Ja. Je hebt ook,
0: helemaal,
1: ja. Ja, je hebt ook geleerd om nee te zeggen. Daar komt het op neer.
0: Sinds een paar jaar. Ik ben gewoon een laadbloeier.
1: Dat is in alles opzichten, maar dat maakt het leven. Want je hebt het met mij als laadbloeier eigenlijk ook te maken. Maar goed, dan kom je op een leuke manier kom je daar altijd achter. En dat vind ik dan altijd zo interessant als je het dan met mensen over kan hebben. En in dit geval met jou als muzikant en als songwriter. Want dat is hetzelfde. Ja, het is een soort moment, wat ik heb het ook hoor, gedeelde levenservaring om dat met elkaar te delen in dat opzicht.
0: Ja, ja. Ja, hoe ouder je wordt, ik heb het nooit gehad dat ik het erg vond om 30 te worden of 40. Want ik dacht, kom maar op, het leven wordt eindelijk misschien wat beter voor me.
1: Ja.
0: En toen werd ik 60 en toen werd het leven ook inderdaad beter.
1: Ja, het is zoiets als wijn wat je echt op een zorgvuldige manier gewoon moet laten liggen. En dan is die eigenlijk best heel erg goed te drinken na een aantal jaren.
0: Nou, mooie vergelijking. Ja, ik hou ook heel erg van wijn.
1: Dat is een mooie metafoor, denk ik, in dat opzicht, hè?
0: Ja, mooi. Ja. Heel mooi.
1: Ja, ben jij iemand die gevaarlijk leeft?
0: Ik heb het wel gedaan.
1: Dat wel?
0: Ja, ik heb gevaarlijk geleefd. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft in bepaalde periodes in zijn leven. En of het nou uit jezelf komt of door omstandigheden. Maar ik ben ook wel iemand van hele erge toppen en dalen. En ja, dat hoor je goed terug in Shouldn't Be.
1: Ja.
0: Dat je, nou, gevoelens kunnen zo heftig en emotioneel zijn. Dan daar is bijna geen oplossing meer voor. Behalve dan voor mij om er een nummer over te schrijven.
1: Ja. Dan als laatste vraag. Waar is Sjoe te vinden op het wereldwijde web?
0: Op mijn website, die ik echt probeer bij te houden. Sjoemusic.com. En Facebook onder Sjoemusic. Idem dito Instagram Bandcamp. Daar kan je me ook vinden, maar dan onder Sjoe. Dat.
1: Dan gaan we Living Dangerously maar laten horen. Want dat was natuurlijk even de toespeling die ik maakte. Hier is hij, Living Dangerously. Ook afkomstig van het nieuwe album van Sjoe, Who Am I?

Ja, je hebt heel lang even kunnen luisteren naar Sjoe. Twee nummers. Eerst het eigen opname. Wat had het nummer Who I Am al gespeeld vorig jaar toen ze bij ons in de studio was. Samen met Mezes. Daarna het gesprek. En ik maakte dus Who Am I. Nee, het is Who I Am. En zoals gezegd, dat nummer wat daar volgde, dat was Living Dangerously. Ik krijg het ook zo wat bijna mijn mond niet uit. Maar dat was het nummer wat je daarnet hebt gehoord. En het staat dus allemaal op dat nieuwe album. Wat zaterdag uitgebracht wordt, tegelijkertijd ook met de release show in het Wilde Westen in Utrecht. We gaan weer verder, want Gerhard Heusinkveld die had iets leuks bedacht. Die heeft een single opnieuw uitgebracht uit 2016. En dat doet hij nu weer. If You See Her.

En dat was Ismena met I'm Not Here For You. En dat is van dat album wat ze vorige week heeft uitgebracht. Please Don't Ask Me How I Feel. Dat is de titel. Daarvoor hoorde je het nummer van Gerhard. En If You See Her, dat heeft ook een speciale betekenis. Want ja, Gerhard is een beetje ook aan het kijken in zijn geluidsarchief. Van misschien kan ik wel iets opnieuw uitbrengen als single of wat dan ook. Maar dan moet hij natuurlijk ook daar een gevoel bij hebben. Dat heeft hij met dit nummer. Hij heeft dat op de sociale media min of meer uitgelegd. Wat hem drijft om juist dit nummer uit te brengen. Omdat hij daar als muzikant dat op een of andere manier zich helemaal senang bij voelt. En ook de manier waarop hij het heeft uitgevoerd. En bij Ismena is het eigenlijk alleen dat je heel goed naar alles moet luisteren, naar wat ze te zeggen heeft en naar de muziek. Dit is Esplanade en die sluit het eerste uur af.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten. En op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Deze single is vandaag uitgekomen. Ik heb het over April Afternoon samen met Chronic Dream. Het is altijd leuk dat ik dan op een gegeven moment komt er weer zo'n lange arm. De lange arm van onze techneut. En die draait alweer even iets verder. Dat gebeurt mensen, maar... want ik zit ook weer even te kijken in de camera, want jij buis is ook aan. En de televisie natuurlijk, dus dat is altijd wel heel grappig. Ik was bezig, totdat die lange arm ineens weer voorbij kwam zetten. Met April Afternoon, want die heeft een single uitgebracht samen met Chronic Dream. En dan hebben ze ook nog een producer, James K. Ultra. En Pain of the Yes is een beetje zijn bijnaam of zijn artiestennaam. Maar alle drie de heren hebben elkaar nooit in het echt gesproken. Dus dan krijg je op een gegeven moment dat ze allerlei geluidsbestanden over en weer. En dan komt er een single uit. De single is uiteindelijk een beetje in elkaar gezet. Dat dan weer wel in Nederland. In de studio van Thijs de Melker. Die kennen we nog van de Rachende Mannen. En vervolgens zijn er drie of vier versies van gemaakt. En dit is dan het eindresultaat. Daar waren ze dan met z'n alle drie dan tevreden over. En het nummer dat heet Grimace gaat over iets met een tik hebben, dat soort dingen. En over sociale dingen, dat is een beetje de strekking van het verhaal. Het is inmiddels het tweede uur, dus gaan wij onze gast van vanavond begroeten. Moet ik eerst even dit doen, dan even dit doen. En dan zet ik het schuifje open en dan heb ik, als het goed is, Rodon Cerise aan de andere kant zitten.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Ja, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ik hoor je weer. De paren van beste mensen van Rodon Cerise en van mijn kant, die hebben al een paar keer dit jaar gekruist. Dus, want één, ik was bij je headline show in Bitterzoet.
1: Yes.
0: Dat was in mei. En 2,5 maand later mocht jij ook optreden tijdens het Uit Je Bak Festival in Castricum. En dat was ook al een gedenkwaardig optreden, want er waren toch best wel wat mensen die dit van jou en band natuurlijk, want helemaal alleen gaat het natuurlijk niet. Ja, daar heb je toch wel wat indruk achtergelaten. Dus dat waren de twee muzikale wapenfeiten waar ik dan bij wist. Maar ik weet niet of je tussendoor ook nog optredens gedaan hebt.
1: Paul, tussendoor... dan moet ik echt even graven. Nou, ik had geprobeerd om op Surfrock in mijn hometown Krimpen aan de IJssel te spelen.
0: Ja.
1: Alleen, dat was precies toen het heel heftig ging stormen. Dus wij begonnen en het begon keihard te onweren en te regenen. En dat was in principe heel erg vet.
0: Ja.
1: Alleen, toen ging het dus heel heftig ook op het podium regenen.
0: Ja.
1: Toen werd alles stopgezet en... moesten we helaas van het podium af.
0: Ja, konden
1: we
0: weer verder. Want dan gaat het heel flitsend optreden worden als de storm en de onweer in slaat. Ja, dan, de bliksem, dan wordt het heel flitsend. Maar dat lijkt me niet een gezellig optreden als je daar staat te spelen. Dat lijkt me niet. Maar goed, ondertussen heb ik me ook laten vertellen dat het verhaal van Bitterzoet had ook nog een tweede bijkomstigheid. Hè? Want het had ook iets te maken met je afstuderen aan.
1: Zeker.
0: Aan het conservatorium van Haarlem, als ik het wel heb.
1: Yes.
0: En je hebt ook nog, dat vergeet ik bijna te zeggen, popcollege tour. Heb je ook nog gedaan?
1: Klopt, popcollege tour in maart. Dat was echt een te gekke ervaring. Echt super sick. En al die bands die meededen waren super getalenteerd. En ook hele leuke mensen.
0: Ja.
1: Echt een top ervaring. En ik heb gewoon op podia's gestaan waarvan ik het nooit eerder heb kunnen dromen dat ik er überhaupt op heb mogen staan. Dus dat was te gek.
0: Ja.
1: En ik ben dus inderdaad afgestudeerd in mei. Dus ik ben nu professioneel zangeres.
0: Ja. En singer-songwriter, dat was je al. Dus, dan voordat we... Want ik ga zo eerst nog een nummer laten horen. En dan gaan we echt beginnen. Want je bent nu solo. Mm-hmm. Maar normaal gesproken speel je het liefst natuurlijk met een band.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Klopt.
0: Hoe is dat als je zoals... tijdens Uit Je Bak en ook met Bitterzoet. En dan sta je met een complete band. Gaat dat prima met de bandleden?
1: Vind ik een moeilijke vraag. Ik ben namelijk op het moment op zoek naar een drummer. Dus mocht iemand geïnteresseerd zijn...
0: Kijk maar een camera. Pak maar een camera. Wordt wel een...
1: Mocht iemand geïnteresseerd zijn in mijn drummer zijn... Nee, maar met band spelen is wat ik eigenlijk het liefste doe. Ik vind solo akoestisch ook al heel leuk. Maar ik merk dat het toch... het is wel heel intiem en heel intens. En ik voel me dan heel erg nerveus. En als ik dan met band speel, dan mag ik dat... Of ja, dan deel ik dat gevoel een beetje, waardoor het voor mij verdraagzamer wordt.
0: Ja, ja.
1: En ik heb het gevoel alsof ik meer kan loslaten. Dus dat ik ook dingen meer gewoon durf.
0: Nou, weet je wat? Dan moet je nu denken dat wij hier de drie bandleden zijn. Die man daar achter die monitoren, die doet iets met toetsen. Nou, Marcus, die ken je ook inmiddels wel een beetje. Want die heeft foto's lopen maken tijdens de Rob Hakda Award. Heb je jou trouwens ook al meegedaan. En ik zal ook wel iets gaan doen. En dan lijkt het net echt. Dus, dat gaan we zo allemaal meemaken. Dat is eventjes het verhaal vooraf. Nu laat ik eerst nog even een single horen. En dan gaan we echt beginnen. Judah Rivers met Your Words.

0: 2026 mag je ook wel het jaar een beetje noemen van Judah Rivers. Want hij heeft ook wel wat singles uitgebracht. Dit was de meest recente die hij uitgebracht heeft. Denk ik ook alweer van anderhalve maand geleden. Your Words heeft hij nog uitgebracht in de periode dat we nog zomerse temperatuur hebben. Nou, dat valt eigenlijk ook nog wel mee als ik naar buiten loop. Dan denk ik, nou, het is 1 oktober, maar het is nog steeds graad of 20 buiten. Dan is de vraag aan Rodon Series: ben jij een wintermens of een zomermens?
1: Oeh, mag ik ook een herfstmens zijn?
0: Ja?
1: Ik denk dat ik wel een herfstmens ben.
0: Ja. Heeft dat te maken met de melancholie?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat lijkt mij wel, ja. Want ik ken je wel een klein beetje, dus ik denk, ja, dat zal dan daar wel mee te maken hebben. Ja. Ik zag trouwens, als we het dan toch over de herfst hebben, wat vind je dan als je in de natuur loopt en op een gegeven moment het blad van groen bijvoorbeeld naar rood of geel gaat kleuren? Vind jij dat dan ook?
1: Oh, heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, prachtig.
0: Is het ook zoiets, als ik je dan ook beluister of zo van, is het Rodon Series die dan het fijn vindt om in het bos te lopen, dus dan ben je net die vee? Ja, want ik moet denken aan dat moment bij Bitterzoet en het decor, waar dat ook al tot uitdrukking kwam. Dat ik denk van, nou, het lijkt net de goede vee die door het bos heen wandelt. En dan, nou, dit kan wel wat gebruiken, dat kan wel wat gebruiken. Zoiets?
1: Ja, een beetje. Ik zie mezelf eerder als een bosheks dan een vee.
0: Een bosheks?
1: Maar wel een goede. Een goede bosheks.
0: Oh, dat dan weer wel. Goed. Ja, dit gaat even een zijpad. Maar ja, dat heb je vaak in een bos natuurlijk. Ik heb alle schuiven dicht hoor, Marcus. Dus alles staat dicht. En de enige die nu open staat is Rodon Series. Laten we maar beginnen dan vandaag. Het is volgens mij meteen een nummer wat ik nog helemaal niet ken.
1: Nou, jij wel. Maar
0: zou je denken?
1: De meeste luisteraars denk ik nog niet.
0: Oké, okay, dus want dat heeft ook, denk ik, een beetje met het bos te maken als je naar de titel kijkt.
1: Zeker.
0: Nou, ik bedoel dan als je 's avonds loopt en dat je dan op een gegeven moment ergens in de verte gehuil hoort uit het bos. Om even, ik klink een beetje als Pepe Fischer, want die deed dat ook zo op dat podium. Dus dat beeld heb ik dan, hè, Howling at the Moon. Een uil, die heeft een heel ander geluid. Maar een wolf, die kan echt huilen in het bos. En tegenwoordig, mensen, hebben we wolven in Nederland. Dus dat kan dus wel degelijk ook hier plaatsvinden. Laten we dat maar eens beginnen met het eerste nummer van vanavond. Dan ga ik daarna wel even wat vragen stellen over het liedje en noem maar op. Howling at the Moon.

0: Er is hij weer, het beschaafde jazz-applausje. Dus het is ook een running gag, die komt terug. En als het 10 december is, want dat schijnt een jubileumaflevering te worden van de Rob Agda Award, omdat het dan 30 jaar eigenlijk in de stijgers staat. Nou, eigenlijk niet, het staat niet meer in de stijgers. Het is gewoon een volwaardig, ja, moet ik het zeggen, contest, band contest. Wij zijn ooit, Marcus en ik, ingestapt in het jaargang 2009-2010. Dus dan kun je al nagaan hoe lang dat geleden is. Zo lang hou ik het al uit met jou, Marcus. Dus het is net een huwelijk. Net zoiets als, laten we zeggen, Giampiero Lambiase en Max Verstappen. Het is een kibbelend stel wat dan op een gegeven moment tijdens een wedstrijd dan bezig is. Dat hebben wij dan ook wel eens. Goed verstandshuwelijk. Maar goed. En waarom zeg ik dit? Dan heeft Roland Series ook even de tijd om even de boel om te stemmen. Want dit soort grappen, die klets ik dan toch wel vol. En ik kijk inmiddels nu of dat dan weer geregeld is. Er zit een kapootje op. Kijk maar. Even over bijvoorbeeld het liedje wat je net gespeeld hebt. Want ja, waardoor raak jij dan misschien, dat klinkt een beetje plastisch, geïnspireerd door om een liedje te schrijven? Wat moet voor jou een aanleiding zijn om te kijken, waar zit het hem in?
1: Het ligt heel erg aan de song. Meestal is het of een gebeurtenis in mijn leven, of een manier hoe ik me voel op een moment in mijn leven.
0: Ja.
1: Maar het kan ook gewoon een ding zijn wat ik heb gelezen. En dan denk ik, dat vind ik heel interessant.
0: Ja.
1: Bij Howling at the Moon was het specifiek, ik heb het geschreven over mij en mijn beste vriendin.
0: Ja.
1: En ik zat zo na te denken en ik dacht, ik ben zo dankbaar dat ik zo iemand in mijn leven heb.
0: Ja.
1: En toen zag ik een soort van heel beeld vormen dat wij met z'n tweeën onder de volle maan staan te dansen met een vuur en weet ik het wat. Daar is dat liedje op gebaseerd.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk. Het ligt er heel erg aan.
0: Ja, is dat ook meteen, want je zegt iets over dankbaarheid. Want is dat ook hoe jij zelf als jong mens in het leven staat? Dat je toch best dankbaar bent met alles wat je doet op dit moment?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja?
1: Soms heb ik wel de neiging om toch een beetje terug te dwalen in het negatieve van alles wat ik zou willen. Maar op hetzelfde moment, ik heb ook zoveel vette dingen mogen doen al. En ik doe super vette dingen. Dus ik vind mezelf wel een heel dankbaar persoon.
0: Ja.
1: En daar probeer ik ook mee te leven.
0: Haal je daar ook de energie uit met die vette dingen zoals je dat net omschrijft? Dat je daardoor de brandstof hebt om toch te denken van, ik kan weer gewoon er weer even lekker tegen op een bepaalde manier.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Dus daar haal je dan zeg maar de energie vandaan.
1: Ja.
0: Nou, heb jij al iets uitgebracht dit jaar, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat nummer ga je ook spelen, als het goed is?
1: Klopt ook.
0: Dat klopt ook. Kunnen we nog wat van jou gaan verwachten nog de komende tijd?
1: Ik kan niet heel veel zeggen.
0: Oh,
1: maar
0: spannend.
1: Er komt muziek.
0: Er komt muziek?
1: Er komt heel veel muziek.
0: Ja.
1: En het zijn werken waar ik echt heel erg trots op ben.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de vorige.
0: Ja.
1: Maar degene die ik straks ga spelen ook. Het voelt alsof ik nog meer een soort van heb ontdekt wie en wat ik wil zijn qua persoon, maar ook als artiest.
0: Ja, ja.
1: Het valt veel meer op zijn plaats nu en dat vind ik heel fijn.
0: Ja, daar kom ik nog even zo op. Want over dingen op zijn plaats vallen. Want dat heeft ook weer te maken met die opleiding en die avond van Bitterzoet. Want dat sla ik dan ook meteen op. Dus dat komt zo dadelijk. Maar laten we eerst nog even heel fijn teruggaan. Want dat is een beetje het begin.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt hem volgens mij ook bijna twee jaar geleden gespeeld.
1: Ja.
0: Dark Waters. Daar gaan we nu naar luisteren. Dus het is weer aan jou.
1: Yes. Oké. Okay. Zweetantjes.

0: Ik zit weer ademloos te luisteren als het gaat om, om alle liedjes, om de liedjes die alle hebben uitgebracht. Maar ze blijven altijd mooi om naar te luisteren. Het is zoals wel eens wordt gezegd, oorstrelend, heb ik dat woord ooit zelf bedacht. Ja, ik weet het niet, maar ik heb het ergens een keer gebruikt. Bij een stukje wat ik moest schrijven. Of dat nou bij Alternative FM is of dat andere kanaal. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, het is natuurlijk heel anders dan in een bandsetting. Waar ik dus ook al twee keer getuige van geweest ben. Hoe dit nummer dan klinkt met een volledige bandbezetting. Er zitten trouwens in die band van Rodan Series. Dat is ook leuk. Zitten zowaar ook nog filosofen in die band. Dus, ja.
1: Show naar Baruch.
0: Ja, precies. Ik wou het net zeggen. Ja, die Baruch. Voor dat verslag trouwens bij Uit Je Bak. Toen had ik de beschikking over. Voor dat andere platform had ik de beschikking over een fotograaf uit Horen. En een redactrice uit Horen. En die Baruch die komt dus ook uit Horen. Dus ja, die zei even, ja, zij, ik ken hem wel. Ik zeg, nou, ik ook. Want hij is heel erg filosofisch in ieder geval. Dus ja, ik kan een hele avond met die man, met die jongen kan ik kletsen. Maar dat gingen we dus niet doen. Trouwens, op de avond dat jij Bitterzoet, kwam ik er ook nog een tegen. Die heb vorige week zijn single uitgebracht.
1: Bono, oh, Bono,
0: get,
1: ja.
0: Bono Gets. Ik ook even nog na afloop nog zeer een soort onderhoudende conversatie gevoerd na het interview. Toen was na een half uur vonden we al wel welletjes. Dus ja, goed. Even over die opleiding, want je maakte er eigenlijk al een beetje de toespeling op. Over de opleiding aan het Conservatorium Haarlem. Maar want dan zien ze ook jou. Want jij zegt, ja, ik heb nu een beetje, alles valt op zijn plaats nu. Zagen zij dat eigenlijk ook een beetje al? En waren de contouren daar ook al zichtbaar tijdens bijvoorbeeld die avond op Bitterzoet?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Voornamelijk omdat toen ik begon, zat ik in een soort van shoegaze bandje. Ja. Nou, dat doe ik nu niet echt meer.
0: Nee, nee.
1: Ik had wel invloeden natuurlijk eruit, maar dat terzijde. Ik dacht dat ik wist wat ik wilde, maar elke keer als ik dan wat meer rock georiënteerde dingen deed, voelde het meer als een soort van karikatuur van mezelf. En ik weet nog heel goed dat ik ooit met mijn zangdocent heb gezeten. En toen vroeg ik aan haar van, wat moet ik nou doen? Het was van, girl, doe wat goed voelt. Volgens mij voelt het heel goed voor jou.
0: Ja.
1: En ja, ik heb feedback gekregen waar ik heel blij mee was. Ja. Dat het ook gewoon heel mooi samenviel en zo. En dat het ook heel erg eigen is en niet iets wat je snel voorbij ziet komen of zo. Dus ik denk dat zij dat ook wel dachten.
0: Ja. Ja, want daar kom ik dan bij het laatste nummer nog even op terug. Want daar zitten die elementen, als je hem in de band setting hoort, zitten die heel duidelijk in dat nummer.
1: Ja.
0: Vind ik. Maar goed, wie ben ik? Ben ook maar een Pietje Puk die een programma doet met videocamera's erop en noem maar op. En ik schijn dan ook nog ergens hoofdredacteur te zijn. Maar ja, dat mag geen naam hebben, denk ik. Maar goed, dat is een beetje het verhaal. Dan nu het derde nummer. Garden,
1: yes.
0: Dan zie ik, nou laat ik het even anders, laat ik hem heel even anders aanvliegen. Ben jij iemand die graag in een tuin zit? Gaat over.
1: Ja, op zich wel. Ik heb er eentje, maar ik zit er eigenlijk nooit, persoonlijk.
0: Ja.
1: Maar ik hou wel van in de zon zitten in een tuintje met een lekker drankje.
0: Dat dan weer wel.
1: Dat dan weer wel.
0: Ja. Nou, dan ben je denk ik deze zomer al aardig aan je trekker gekomen, denk ik. Hè? Met een hittekoepel die in juni overtrok. Dus nou, ik was blij dat die weg was. Want het was niet te hard op een gegeven moment. Maar dus iedereen heeft zijn voorkeur. Maar dat nummer, dat gaat natuurlijk over iets heel anders,
1: ja,
0: denk ik. Ja. Dus, maar

0: Dat was het applaus wat bij het derde nummer van vanavond hoorde. Garden. En ja, we weten dat Rodon Cerise hier voor de eerste keer, alweer bijna 2 jaar geleden is dat geweest. Want dat was ook in oktober. Alleen was dat wat later in deze maand. Toen was het uit mijn hoofd 24 oktober 2024. Ja, dat weet ik nog. En toen heb ik ook even de stoute schoenen aangetrokken van, nou, is het leuk als je bij ons komt spelen? En dat, ja, dat was ook een maand waar we bijvoorbeeld ook een andere dame en haar opwachting maakte. Toen heette ze nog Mila Roosendaal, maar tegenwoordig heet ze anders. Dat was ook een aardig moment als je dan op een gegeven moment deze mensen dan in het podium biedt om hier hun muziek te laten horen. Dan even, want teruggrijpend op dat verhaal van 2024. Wat, en dat is bijna mensen, een Maarten Verduin vraag. Wat is het verschil tussen de Rodon Cerise uit 2024 en 2026?
1: Ik denk dat ik nu meer durf. En dat ik nu ook meer probeer of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, proberen. Ja, we hebben hier iemand gehad. Die man heette Christian Kuitert. Dat vergeet ik ook nooit meer. En die noemt zijn, popmuziek, Nederlandstalige pop, probeerpop.
1: Oh, sick.
0: Dus het kan wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar goed, dus, maar ben je dan ook niet bang om dan op een gegeven moment, nou, als het dan even niet lukt, jammer dan. Dan doen we het gewoon nog een keer. Het is net het kleine kind wat valt. Dan eventjes de knieën zo. En dan weer opstaan en dan weer verder. Zoiets?
1: Ja, zeker. Ja, in heel veel verschillende opzichten. Maar ik denk vooral muzikaal gezien.
0: Ja.
1: Dingen zoals oneven maatsoorten. Dat soort dingen deed ik al. Maar nu wat meer. En het voelt ook wat meer natuurlijker nu. En ook in het hele concept eromheen van mijn muziek. Ik had heel lang de wens om een soort van meer heksachtig door het leven te gaan. Maar ik was bang dat mensen dat raar zouden vinden. En nu heb ik zoiets van, ja, maar dat ben ik gewoon. Dus YOLO.
0: Ja, ja, dan heb ik ook zoiets van, doei. Ik ben lekker wie ik ben. En dat is dan denk ik ook maar waar je het dan mee moet doen. Ik noemde hem al Maarten Verduin. Want ik kan mij nog een moment herinneren. Dat was wel heel erg ook voor hem. Want er is niks ergens een moment. En dat weet jij ook. Vorige week heb ik je nog even een app gestuurd. Want we hadden een uitvaller. Losse Jos, die kwam niet. En jij had nog zoiets van, nou, sorry, ik ben even verhinderd. En want anders had ik je een week naar voren gehaald. Maar het overkwam hem ook in 2025. Kan ik me herinneren. Toen moest er ook iemand ziek afhaken. En toen hebben Maarten en ik ook even de koppen bij elkaar, van afstand dan even bij elkaar gestoken. En even een oproep gedaan. En we kwamen uit, tenminste ik kwam uit bij jou. En toen was jij de reddende engel bij podium 1071, kan ik me nog herinneren.
1: Ja.
0: En die foto, die is ook al iconisch genoeg. Want ze staan allemaal zo. we zijn je erg dankbaar dat je geweest bent. Maar het was wel een heel mooi gezicht.
1: Ja.
0: Ja. Maar ook daar heb je nu inmiddels 3 nummers daar laten horen in deze studio. Daar hebben we het al over gehad, hè? Akoestisch en met band, dat is het. Band, dat is totaal anders dan met als je alleen speelt. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen van over optredens met band dan. Dat ook heel speciaal is. Want je zegt vette dingen. Je hebt je meegemaakt. Volgens mij bedacht ik me ineens. Je hebt ook weer iets gedaan bij Tivoli Vredenburg. Als ik het wel heb.
1: Oh ja, dat is een hele poos geleden inderdaad.
0: Ja.
1: Toen deden we een Rabo Open Stage.
0: Dat was het.
1: En dat was mijn eerste echte band optreden met de band.
0: Ja.
1: En dat was heel cool.
0: Hoe kijk je daarop terug? Als je dat je wordt gevraagd. Dan kom je met die band. Hoe kijk je dan van, oh jee, ik moet nu op de Rabo Stage bij Tivoli Vredenburg spelen. Want dan kan ik me voorstellen dat je dan, want het is alweer een tijdje geleden.
1: Ja.
0: En dan ben je natuurlijk minder ervaren zoals je nu bent.
1: Ja, ik weet wel nog dat het echt heel goed ging. Echt verrassend goed, zeg maar, voor een eerste bandoptreden.
0: Ja.
1: Maar ik vond het doodeng. Al helemaal omdat ik dus in een... ik speelde technisch gezien de aftershow van The Last Dinner Party. En dat is een band die ik zelf heel vet vind. Mm-hmm. En ik dacht, nou ja, dat matcht heel goed met de vibe en genre van de muziek die ik maak. En er waren zoveel mensen die het cool vonden. En ik had toen nog geen muziek uit. Of net wel, net niet. Ik weet het niet zeker.
0: Yeah.
1: Maar er kwamen zoveel mensen naar me toe van... Oh my god, heb je iets op Spotify? Kan ik het vinden? Ja. En toen was ik van, wow, mensen willen dit horen.
0: Ja.
1: En ik ben heel trots op mezelf dat ik dat toen had gedaan.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat als er dan mensen op je afkomen en zeggen van... Kijk het ergens vinden. En dat je dan zegt, ja, sorry. Ja. Ik heb nog helemaal even niks. Maar ook, ik kan me voorstellen... Jij bent natuurlijk iets jonger dan ik. Iets.
1: Beetje maar.
0: Maar zit er ook een ongeduldige kant bij jou?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb dus nu, nou dan ga ik het toch maar zeggen. Ik heb een hele EP die uitkomt,
0: ja.
1: Maar het duurt heel lang.
0: Ja.
1: En dat is ik wil nu niemand voor de bus gooien of zo, maar, en dat is ook mijn eigen schuld. Maar dus, ik heb gewoon...
0: perfectionisme, ja. Mensen, daar is die weer, ja, ja.
1: Precies, ja. Er is gewoon zoveel liedjes en het zijn gewoon hele coole nummers. En ik wil zo recht dat iedereen het kan horen,
0: ja.
1: Maar dat gaat dus nog niet. En dan denk ik, ja maar kom op, nou, laten we het gewoon doen.
0: Gewoon mensen, geduld is een schone zaak. Zo heb ik ook die woning gekregen destijds in 2025. Je moet gewoon wachten. Misschien heb je dan zo'n baard. Maar goed, dat maakt dan niet zoveel uit. We gaan het laatste nummer laten horen. Want dat is dat nummer wat ook op het podium met een volledige bandsetting fantastisch klinkt. Zo is het. Voor zo'n verhaal, dan moet je maar eens naar een optreden met de band gaan zitten, yeah. Kijken. Zit er nog zo'n optreden in ergens binnenkort?
1: 21 november in de Noble, Leiden, speel ik tijdens de Noble Awards met heel veel andere vette bands. Dus be there.
0: 21 november in Gezwinderspoed naar Leiden. Noble Café, wat is het? Gebroeders de Noble. Want café,
1: niet meer.
0: Ja, nee, niet meer. Dat was vroeger. Ja, als ik aan Café Noble denk, dan denk ik aan Ameland met zo'n gedestilleerd ding. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar laten we maar horen. Hier is Changeling als afsluiter van deze avond.

0: soms mensen kan akoestisch en popmuziek haast klassiek klinken. Dus dit is er zo eentje. Goed, we weten dus in ieder geval 21 november mag je met de hele band spelen in Nobel in Leiden. Het heet tegenwoordig dus niet Gebroeders de Nobel. En je moet het ook niet verwarren met dat restaurant café op Ameland. Dat heet ook Nobel, dus heeft er niks mee te maken. Maar ja, dat is dus het eerste aankomende optreden waar we jou kunnen zien. Dan voor de mensen die jou nog willen vinden op het wereldwijde web. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil toch wel even kijken, Ronald Series, waar kunnen we je vinden?
1: Ik ben overal te vinden. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, you name it. Ik ben daar ook op Facebook, maar daar ben ik eigenlijk niet zo actief. En ik heet overal Roden Cerise. Ja. Met 1 H na de R, niet bij de C.
0: Nee, ja, want je moet ze de kost geven die dat dan moet geven. En nog voordat we echt helemaal... Maar waar komt die naam vandaan?
1: Ik heet Rosa. Van nature.
0: Ja, dat is je echte naam.
1: Gelukkig Rosa.
0: Ja, want dat schept natuurlijk hier verwarring met deze twee bazen die bij mij altijd de orders geven en zeggen van dit moet je doen, dat moet je doen. Maar ja, maar goed.
1: Ja, ik heet dus Rosa, maar ik vond dat een beetje saai. Dus ik dacht, ik ga een artiestennaam zoeken die wel met Rosa of een roos te maken heeft. Dus ik ging babynamen opzoeken. en ik zocht dan Roos in andere talen.
0: Ja.
1: En Rodon, dat is hoe je het eigenlijk moet uitspreken, is Oud-Grieks voor
0: ja.
1: Roos.
0: Ja.
1: Maar ik heb er dan Rodon van gemaakt. En toen ging ik verder zoeken naar namen die mooi passen bij Roos. En toen kwam ik dus op Cerise, of Cerise in het Frans. En dat is, naast dat het kersensmaak is specifiek in het Frans, is het ook een kleur rood. Dus als je het samenvoegt, heet ik eigenlijk Rode Roos.
0: Rode Roos. Dus dat is het. Ik geef je over aan de videologen. Dit was ook op YouTube. Dus je kunt nu gewoon op YouTube kun je de boel uitzetten. Vond het leuk dat je geweest bent.
1: Thank you.
0: Graag tot een andere keer. Dus ik geef je over aan de bazen hier. En graag tot een andere keer. Dag.
1: Tot de volgende.
0: Ja, oké. Wij gaan afsluiten. Dat doen we met Fiona Sang van Holograph.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. In Noord-Holland staat de langste file nu nog op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A22 ongeveer 20 minuten. En op de A10, de Ring Zuid richting Haarlem, rijdt het langzaam bij knooppunt Nieuwemeer. Hier is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En dit was dus weer even een nummer van Wave Zero om het derde uur mee te beginnen. Realize, welkom bij uurtje nummer 3. En ik had het in het vorige uur al samen er al over met Rodos Ries. In 2009, 2010, dat was het jaar dat wij instapten bij de Rob Agda Award. En deze band was toen een van die deelnemende bands in dat jaar. En dat heeft ook natuurlijk een reden. Maar dat waarom ik het nu nog steeds laat horen. Maar dat gaan we nog wel weer eens een andere keer vertellen. Maar de band komt oorspronkelijk uit Castricum. En ja, ze maakte nogal een ruige variant van New Wave. Dat is Wave Zero in de notendop. In uur nummer 3 hebben we hier al meteen een eerste single die we weg kunnen geven. Want morgen komt die uit. En zijdelings had Labashida ook iets te maken met Wave Zero. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar liepen destijds wat lijntjes tussen Labashida uit Amsterdam en Wave Zero uit Castricum. Wat het precies is, dat weet ik niet. Maar het zijn wel bekenden van elkaar geweest. Labashida die gaat een aantal optredens doen in de komende tijd. Ja, dan had ik gezegd dat ik dat zou noemen. Maar ik ben gewoon straal kwijt hoe of wat en welke optredens dat allemaal zijn. Eens even kijken, heb ik dat nog hier bij de hand? Want dat is nou juist ook even meteen de vraag. Dat ze dus een aantal optredens gaan doen. En bijvoorbeeld spelen ze op 16 januari in Haarlem. En waar dat precies is, dat weet ik niet. Maar de Volharding, dat is het. Daar gaan ze optreden. Maar ze hebben ook nog een aantal optredens hier in de buurt staan. En ik moet dat even gewoon nakijken. Ik heb het gewoon niet 1, 2, 3 paraat. Dus dat moet ik dat antwoord even schuldig blijven. Maar ze gaan morgen een nieuwe single uitbrengen. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet Agency.

band bestaat al een lange tijd. Maar inmiddels heb ik de agenda kunnen achterhalen. Dus het is toch allemaal weer goed gekomen. Want vandaag is het 1 oktober. Maar morgen is het 2 oktober. En dan zijn ze te zien en te horen tijdens een optreden in de Grote Wijver. Dat is eigenlijk het voormalige regiokantoor van PWN. Want daar zit de Grote Wijver. En dat is gewoon een toffe plek waar ook optredens plaatsvinden. En Labagida is er dus een van. Een week later zijn ze ook te zien Treehouse. En dat is in Amsterdam. En dat zit aan de Neveritaweg 55-57. En wat het precies is, weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval op 16 januari hier in de buurt. Dan zijn ze in Haarlem. Bij een optreden van De Volharding. En dat is min of meer een plek die een beetje in de plaats is gekomen wat optredens betreft van Slachthuis Haarlem. Want daar is voorlopig wat optredens betreft het eventjes rustig. Wel heb ik begrepen dat Slachthuis gewoon doorgaat. Maar dan wat meer met de opleiding en educatie doellijnen. Daar is Slachthuis dan nog wel in actief. Dus ze zijn er nog steeds. Door met iets wat ik vorige week had aangekondigd, maar ik heb het helemaal niet gedraaid. En dan zouden we hier zeggen, maar goed, dat gebeurt dan. Maar die band, die mag ik nog even laten horen, want ze hebben tenslotte gemaild. De Cosmopolitans heet de band. En waar is ze precies? Volgens mij uit Utrecht. En het nummer dat heet Shitty Town.

rol in gespeeld om het nummer ook weer te maken zoals het is en zoals die klinkt. En ze hebben bewust gekozen om het nummer 8 minuten te laten duren. Daarvoor hoorde je trouwens Crocodile Tears. En daarvoor hoorde je Cosmopolitans met het nummer Shitty Town. We gaan weer verder, want dit is ook een nummer wat bij mij best wel vaak aanslaat. En dat is de laatst verschenen single van Johanna Jorgu, Shoegaze. Maar ook een beetje postpunkachtig. En dat nummer dat heet Chamber of Hearts.

beetje een bekende van ons. Want deze man is ook verantwoordelijk voor het video-interview van Bieke. En dan weten hier nu twee heren over wie ik het heb. Maar hij maakt dus ook muziek. En dat is dit wat je nu hebt gehoord. Alice Flynn. Want dat is het pseudoniem van deze man. En ik ga niet vertellen wie... op de radio in ieder geval niet vertellen wie dat is. Maar hier intern weten wij alle drie wie het is. Maar goed, hij maakt zelf ook muziek. Battery Song. En waar heb je hem kunnen zien? Want Stoppenkast is geweest. Dat is het multidisciplinair festival van Maud Grimberg, Annelies Spierings, die we kennen als Zilaida, en Nienke Scheepmakers. Die hebben dat georganiseerd. En de eerste keer was in Slachthuis Haarlem. Dat was, geloof ik, ergens begin dit jaar. Maar toen bestond het Slachthuis nog met podium en al. En de laatste keer, dat was vorige week in de Volharding in Haarlem. Daar is tegenwoordig de culturele broedplaats, wat nu een beetje de plek is waar nog wel wat muziekoptredens zijn. Naast Patronaat en nog een paar van die kroegen waar ook nog het een en ander aan live muziek is. Dat was Alice Flynn. Daarvoor hoorde je Johanna Jorgoe met Chamber of Hearts. En we weten allemaal dat Johanna Jorgoe bezig is. Waarschijnlijk zelfs met een nieuw album. En dat gaat heel anders klinken zoals we dat eigenlijk van haar gewend zijn zo'n jaar of drie geleden. Nu, tijd voor het best bewaarde geheim uit Volendam. Want dat kreeg ik van de week aangereikt. Niet alleen door collega Roy de Smet van Roy Draait Door bij de lokale omroep Volendam en Edam. Nee, ook van de persoon zelf. Want ze heet in het echi, heet ze Jasmijn Kroon of Jasmin Kroon. Maar ze brengt uit het onder Jasmin Cyanide. En ik heb hem laten vertellen dat zij in Celerate in Volendam een meidenband had gehad. En dat waren de baanbrekers eigenlijk voor die periode. Maar dan praten we over een tijdje terug alweer. Een lange tijd terug. Maar tegenwoordig heeft ze toch besloten om zelf ook wat uit te brengen. Keep Throwing Matches is de single die afgelopen

Vorige week had hij hem uitgebracht. Nou, hij is dus nog koud een week uit, want de week is nog niet voorbij. Niels Buijs met Carouser en dit was Damage Done. Die heb ik vorige week ook al laten horen. Maar het is eigenlijk een van de pittige nummers. En hij wilde dat ook op dit album Carouser wat pittige nummers maken. En nou, daar is hij wel in geslaagd. Wil je hem volgende week zien? Dan kan dat, want dan moet je wel naar Volendam. Piers Volendam. Daar speelt hij op 9 oktober wel te verstaan. Daarvoor hoorde je Funny Feelings van Baron C. Die hebben nou net nog een trip achter de rug in Engeland. In Brighton zijn ze geweest. Daar hebben ze best goede herinneringen achtergelaten. Maar ik heb en ook gemaakt. En dan kan je er altijd leuk op terugblikken. En ja, dan is de vraag of ze dan nog binnenkort met iets gaan komen. Nou, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar misschien moet ik maar eens even een appje wagen aan Marie van der Zalm. Want ja, vorig jaar hebben we ze hier in de studio gehad. In de volle sterkte. En dat kon omdat die band nou niet echt overdreven hard is. Ze zijn pittig, maar echt hard is het dan ook weer niet. We gaan zo'n beetje naar de finale van deze Alternative FM. En dat doen we met Lorem Ipsum, want die waren bij Alkmaar Live te zien. En dit is denk ik een van de nummers die ze gespeeld hebben. Flatcaps en Remax.

Foto's wel voorbij komen van Michel Tuyp die een nieuw huis heeft betrokken ergens in Volendam. Maar ze waren ook weer onlangs te zien tijdens het Alkmaar Live weekend op de zaterdag wel te verstaan. De beelden heb ik in ieder geval kunnen zien. En die waren afkomstig van de heren M. Beers. Dit was het titelnummer van Flat Caps en Rain Max. Het album wat ze in 2024 hebben uitgebracht. Aan het begin van, van 2024, in mei. Zelfs hebben ze hem gepresenteerd in Bitterzoet. De laatste komt ook uit Volendam van die band die al meer dan toch al een jaar of 12, 13 bestaat. En dat is Alaska. En wanneer dat vierde album gaat komen, ja, dat weten we dus nog steeds niet. Maar dit is van het derde album. En dat is ook als een single uitgebracht. Waarin de kat van Frank Bond, Angus, de hoofdrol spreekt en speelde. Red Herring. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.